d'autres sans le zen. Je ne doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: voor de weekend vibes.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 7 uur.

0: Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden soms ver buiten de stad geplaatst, soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandelingen over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
6: Hallo Jumbo. Jumbo Vlag Twedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
1: Jij denkt aan...
7: De kaartverkoop begint.
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
8: Yes, hebben's.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: in de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

de bungalow, lijst aan de vodderkaart. Mami buurman is een snackert en die heeft nooit veel verstaan. Nu komt nog op de koffie met die grote bek. Al die nou maar kan, maar aanspuit straks vergeet.

Wat mocht er doet, wat mocht er doet, of nou onkruid is of roet, of ten gaul is of een vak, bouwde mot toch onder dak, of ten ree is of een loon, azimie mok in verstoon, dus wat mocht er eigenlijk zoet, bakken bak.

0: Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt.
1: Alle hits op een rij.
2: Alleen de allerbeste.
1: Radio Onstwedde.

met open met vingertoppen en met mien verstaand. Moeder bin gaand, hij zo blind als een peer bin. Hij stond te kie, met open dicht.

stilstond, wie het feit dat ik gelukkig ben. Zucht de wereld roem, zucht wat nu ver is en mal. Ik heb idioot, ik heb mijn zwakheid, ik heb mijn toekomstbeeld. Kom eens een teken, dat je proeft dezelfde toon. Het geluk zit in feit, dat ik alles zijn kan. Met open met vingertop en met mijn verstand. Maar door ben goud, dat je zo blind als een piet ben. Daar stond ik met open dicht.

Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Ik droog ook hoorde mij, mijn oordeel is soms haat. Het is een strijd in het omgaan met de meesten. Soms ben ik de eerste of de tweede.

binnen, daar stond de kiek, met ook dicht aan de kaart. Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Tijd wie er niks om maken, maar ik wil het geen in kwiet. Als ik te noos zit, wat je net al verteld hebt.

dan begin dan. Ik waarschuw mijn moeke op visite, wester was weer terug op weg naar mijn komerie.

0: 24 uur, jouw muziek, jouw hits.
1: Radio Onstwedde.

0: maar heen. En luister.
1: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: We zijn helemaal knetter.
6: Ik word helemaal wakker.
7: Ik wil kaart.
8: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Oh nee, toch niet.
6: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
1: Hallo Jumbo. Jumbo vlacht wedden. Dr. P. Rinsema

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
2: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
5: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
5: Yes, hebbes.
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
5: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 8 uur.

0: was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. En het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui, en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme drukssensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
5: Hallo Jumbo. Jumbo Vlag Twedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
6: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
7: Yes, hebbes.
6: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
9: Gefeliciteerd, hè?
8: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
7: What the fuck?
8: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
9: Nee.
8: Swipe.
7: What?
8: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
7: Zeker.
8: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
10: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

0: Goede weekend vibes.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: Dat zijn helemaal knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even kaart.
9: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
7: Hier. Yeah.
2: Dumpert.nl.
11: Ja, dat is mijn merk.
2: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: meiden, de meiden, mogen ons graag verleiden. En hier zo in het noorden, gaat dat met weinig woorden. Midwolda, Midwolda, wat had ik toch een lol daar. Maar ik kan ook uren gluren, naar mijn uitje de buren. Nicole, Nicole, wees toe als ik wolle. Met hier onder de wolle, heb ik een grote lolle. Gezina, Gezina, als ik weer eens vreemd ga, dan doe ik dat bij jou daar, in prachtige nieuwsgeemda. Suzanne, Suzanne, ik ga met jou wel hangen, in mooie Westerwolde, in Jipsing, Boertangen. O Inge, o Inge, wat zijn dat toch voor dingen? Mag ik daarover zingen? O Inge, uiteen zingen. Yvonne, Yvonne, ik wou dat wij eens konnen, maar nu wil je bij Azien, met dubbele beglazing. O Grietje, dat was geen akkefietje, toen wij daar rollenbollen, in mooie Finsterwolde. O Marta, o Marta, waarom zit jij in Beerta? Het was toch in het verleden, veel leuker in haar steden. Ik vind ze, zo lekker in Godlinzen. Maar ik loop ook hard van stapel, met Betsy uit de rapel. De Richter, hij is voren en hij is lichten, hij is dikken en hij is dun, hier in de provincie Grun.
1: Ja, luister.
0: Ja, luister, als kom ik hier naar Buster, en dan gaan we hand in hand, de grijne platteland, aankant.
2: Ja,
3: goed gespeeld.
4: Je hoort ons overal. It's yours, it's music and more.

0: Records. Radio Ons Twedde.
1: Het is vroeg nog in de meun en guster is al vlucht. De eerste fiets trapt door de stad, de eerste roker kucht. De radio die kwedelt, ik hoor dat ik niks hoor. En door het gedien kropt het eerste licht, moet u wist er van deur. De nacht, die is nu deerlijk, of ligt het soms aan mij?

cold as though de wind, als ik die zuigen nog eens zuigen, toch nooit, toch nooit vind. Het is nog maar een poor leen, dat leek me maar nog zo ver. Wie lag door in ons steentje en nou is gewoon een bed.

doof te broden. Een klok die luidt een knitter in het matglas van mijn deen. Kalt thee pot zich om op de kop en ik blijf aan gomos heen. De nacht die is nu deerlijk of ligt het soms aan mij. Zo koud als toe bij mij best, zo lang, lang zonder die.

0: 24 uur, jouw muziek, jouw hits.
1: Nu doen we een nieuw nummer. Dat kennen we nog maar een weekje of twee. En het is zo'n spraakwaterval dat we het bijna nog nooit foutloos gezongen hebben. Het was een vrijdagmiddag, ik zat in de bus. Want ik ging op visite bij mijn grote zus. De buschauffeur die scheurde lekker door de stad. De eerste fietsers lagen alweer op hun gat. Maar wie zag ik daar rennen op het zand?

Ik trof er op de roltrap bij V&D. Maar ik ging net naar boven en zei naar beneden. Weer op begaande grondafdeling, dames zonder goed. Kreeg ik haar weer in het oog en volgde haar toen op de voet. Buiten bij de bus altijd, ik slot een beet. En riep terwijl de bus over mijn

Oké, okay, rock'n'roll uit Loppersum. Peter komt uit Loppersum. Ik zelf kom uit Zeeland. Ik versta ook geen woord van wat we nu gaan zingen. Het is een lied over de toren van Loppersum. Het is geschreven door de dominee van Loppersum, dominee van Leeuwen. Het heet De Lopse Toren. Rock'n'roll.

0: funeral. Het zal wel nooit uitgezonden worden. Vanwege de reclame.
1: Overal. Thuis, in de auto of op je werk. Altijd 24 uur bij je.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
4: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
5: Hallo Jumbo. Jumbo Vlachtwedde. Dr. P. Rinsema straat 4.
6: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 9 uur.

0: Door het datalek bij PolarStep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft PolarStep daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al €20.000 opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui, en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Non-stop muziek.
4: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Hey, Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW.
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Even kaart.
12: Nou, je aan de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Hier. Yeah.
4: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
14: Wow.
15: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
16: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem gauw in lusten en ook in missingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
17: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
18: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
19: Euro's goedkoper. Jumbo Vlag Twedde.

0: bedrijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
2: Het boeken mag nog een beetje leren. Wanneer we zwanger, ben ik met de stier in de rug, geloof ik. In Amsterdam, ik ben Noordeling. Wie gewoon naar het hoofdstation en staat de tweede perron. Ik weet niet of ik er wel eens weg ben, ik neem aan van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi als je ze wegbrengt. En door overgaat dit versje, de tweede perron.

gestapt in leuns en loze woorden. Ze sloeg ze op en in riem, waait nooit woord overgaat. Camera zoom in en ik heur violen speel. Het

Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer. Okay. Radio Ons

0: vibes.
1: Jij denkt aan...
2: De kerstverkoop begint.
1: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
0: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
2: Fijn is dit, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
0: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
0: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
0: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
5: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
6: Hey, Adela.
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
8: BMW.
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wak.
11: Ik wil kaart.
12: Nou, je aan de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Hier. Yeah.
3: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 10 uur.

0: Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn, is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al €20.000 opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
1: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebben ze.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hoe kies je het mobiele abonnement dat bij je past? Gelukkig is er altijd wel een phonehouse bij jou in de buurt. We helpen al ruim 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
6: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
7: Wow.
6: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlag Twedde.
9: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
10: Wat is dit,
9: hè? Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
11: What the fuck?
9: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
10: Nee.
9: Swipe.
11: What?
9: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
11: Zeker.
9: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
12: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
13: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh. Hello avondeten.
14: Hey Adela!
15: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
14: BMW!
16: We zijn helemaal knetter.
17: Ik word helemaal wakker.
18: Ik wil kaart.
19: Nou, je bent de verkeerde kaart.
17: Wat?
20: Of nee, toch niet?
17: Hier! Yeah.
21: Dumpert.nl.
22: Ja, dat is mijn merk.
23: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: €20 korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.

Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.

0: en de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.

0: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Je krijgt service met een glimlach bij Jumbo Vlagtwedde.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 11 uur.

0: Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered, ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 2 net opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetrismaker. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En dat was het nieuws op 538.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 15.000.
5: Potverdikke me.
1: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar Post...
6: Radio Ons Twedde.
7: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
8: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
9: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
10: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
11: Voor al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.

0: voel de weekend vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebben we.
3: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: de natuur. Ga naar dassogefiets.nl.
1: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Wat is dit, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.

0: al uw boodschappen, Jumbo Vlag Twedde.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn heel wat knetter.
5: Ik word helemaal wak.
6: Even kaart.
7: Nou, je bent aan de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
9: Wow.
0: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
10: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
11: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
12: Yes, hebbes.
11: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op

0: Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al €15.000 binnen. De actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien. Staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
4: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè.

0: korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw hit.

0: Overal. Thuis, in de auto of op je werk. Altijd 24 uur bij je.
1: Radio Ons Twedde.
2: Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly.
3: Set it!

0: We zijn zo bij je terug.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.

0: Korting op koptelefoons en oordopjes. Check met select van bol.com.
1: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
2: Wow.
1: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
3: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
4: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
5: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme drugsensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
6: Vers is ook echt vers bij Jumbo Vlagtwedde.
7: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
8: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
9: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 1 uur.

0: Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur. Staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open tot 11 uur 's avonds. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar achter de rug, want hij won de Tour de France en de Giro. Af en toe zon en vooral het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
4: Hey radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
5: Gefeliciteerd, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
6: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
6: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
6: Zeker.
4: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Hey, Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW.
9: Dat zijn helemaal knetter.
10: Ik word helemaal wakker.
11: Evil kaart.
12: Nou, je zijn de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Of nee, toch niet?
10: Yeah.
4: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
14: Wow.
15: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.

0: jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
2: Hello. Vlot winkelen. Bij Jumbo Vlag Twedde.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
4: Radio Onstwedde.
5: Welkom bij een nieuw uur.
4: Dit is jouw Hit Radio.

0: Voel jij je ook zo verveeld? Nou, nu niet meer.
1: Nu niet meer.
0: Radio Ons Twedde. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Jij denkt aan... De kaartverkoop begint. Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
3: Yes, hebbes.
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
3: Wow.
4: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
5: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
6: Gefeliciteerd, hè?
5: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
5: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
6: Nee.
5: Swipe.
3: What?
5: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
3: Zeker.
5: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
7: Hey Adela.
8: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW.
9: Dat zijn
10: helemaal
9: knetter.
10: Ik word helemaal
11: wakker. Ik
10: wil kaart.
11: Nou, je
10: bent
11: de verkeerde kaart.
10: Wat?
11: Of nee, toch niet?
3: Hier. Yeah.
5: Dumpert.nl.
3: Ja, dat is mijn merk.
12: Vlot winkelen. Bij Jumbo Vlagtwedde.

Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 2 uur.

0: In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. De politie doet ook in omgevingszoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen. Waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak, is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichterlaaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
4: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlagtwedde.
5: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
6: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
7: Wow.
6: Ja, het is niet voor niets gekozen tot product van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
8: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw doen in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
9: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
10: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
11: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
12: Stil eens.
11: NL Alert!
12: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
10: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op amazon.nl.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
3: Radio Onstwedde.
4: Welkom bij een nieuw uur.
3: Dit is jouw Hit Radio.

0: zijn nooit hetzelfde. Music and more.
1: Radio Onstwedde.
2: Dance.

0: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
1: Radio Ons Twedde.
2: Wicked and weakness. You gotta see this.

0: geen keer één van mij.
1: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
2: Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
3: Hey Adela.
4: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
5: BMW.
6: Daar zijn heel wat knetter.
7: Ik word helemaal wakker.
8: Even elkaar.
9: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
7: Wat?
10: Of nee, toch niet?
11: Hier. Yeah. Dumpert.nl.
12: Ja, dat is mijn merk.
2: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
13: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
14: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
15: Stil eens.
14: NL Alert!
15: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
13: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
16: Niet tevreden? Geld terug bij Jumbo Vlagtwedden.

0: Golden Weekend Vibes.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh. Hello avondeten.
3: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
4: Gefeliciteerd, hè?
3: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
3: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
4: Nee.
3: Swipe.
5: What?
3: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
5: Zeker.
3: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 3 uur.

0: De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen twee Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.

0: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi om gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij

0: luisteradres.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.

0: luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetsstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
0: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres.
2: Jij denkt aan...
3: De kaartverkoop begint!
2: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebben ze!
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Uw wensen staan centraal bij Jumbo Vlagtwedde.
6: Hey Adela!
7: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
8: BMW!
9: Dat zijn heel wat knetter.
10: Ik word helemaal wakker.
11: Ik wil kaart.
12: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
10: Wat?
13: Oh nee, toch niet.
10: Hier. Yeah.
5: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
16: Wat is dit, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
10: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
10: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
10: Zeker.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
17: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

de Weekend Vibes. Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op 4 uur.

0: De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Weekend Vibes.
1: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes!
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
6: Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL, onze sporters in oranje.
7: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer. Bedankt, hè. En ook goedenavond.

0: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
1: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud in mijn lusten en ook in mijn zing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen? Allereen, Siemensstraatse 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
2: Radio Onstwedde.
3: Welkom bij een nieuw uur.
2: Dit is jouw Hit Radio.
4: Just when you think

0: 30 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Jij denkt aan... Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
2: Yes, hebbes.
1: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
4: Er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buf!
3: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.
5: Hey, Adela.
6: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke...
7: BMW.
8: Dat zijn heel wat knetter.
9: Ik word helemaal wak.
10: Evil kaart.
11: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
9: Wat?
12: Of nee, toch niet.
9: Hier. Yeah.
13: Dumpert.nl.
14: Ja, dat is mijn merk.
15: Hey, radioluisteraar. De Dumpert-app is vernieuwd.
16: Wat is dit, hè?
15: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
9: What the fuck?
15: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
16: Nee.
15: Swipe.
9: What?
15: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
9: Zeker.
15: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
17: Stella geeft 5 gratis e-bikes weg. De Livorno is onze meest populaire e-bike ooit en is al 50.000 keer verkocht. Dat vieren wij. Profiteer van e-bike korting tot 43% en download de gratis brochure. Kijk op stella.nl. Stella fietsen zet de tijd op

0: Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen. En het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25.
1: Radio Onstwedde.
2: Zometeen op Radio Onstwedde. Weekend Vibes.
3: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
4: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
5: Frits! Er is een NL Alert!
6: Stil eens.
5: NL Alert!
6: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
4: Wat er ook gebeurt, volg jij NL Alert en informeer anderen.
7: Campina Quark is er nu ook voor onderweg. Van nature boordevol proteïne, lekker mild van smaak en met granola.
8: Wow.
7: Tja, het is niet voor niets gekozen tot product.

0: van het jaar. Campina Quark voor onderweg. Probeer het zelf.
1: Hey Adela.
2: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
3: BMW.
4: Dat zijn helemaal knetter.
5: Ik word helemaal wakker.
6: Even kaart.
7: Nou, dat zijn de verkeerde kaart.
5: Wat?
8: Of nee, toch niet?
5: Hier. Yeah.
0: Dumpert.nl.
9: Ja, dat is mijn merk.
10: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, Hello Avondeten.

0: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
1: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
2: Gefeliciteerd, hè?
1: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
3: What the fuck?
1: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
2: Nee.
1: Swipe.
3: What?
1: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app.
2: Zeker.
1: Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
4: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
5: Radio Ons Twedde.
6: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hydra.

zijn niet allebei in leven. Maar dankzij hun heb ik nu mijn eigen mening. Bedankt pa, ben je dankbaar dat je ons op wilde voeden, samen met mijn moeder. Ik ben gelukkig als ik jou gelukkig zie. En gelukkig ben jij ook gelukkig als je mij weer eens ziet. We waren één gezin en werden uit elkaar getrokken. Door de ziekte van ma, waardoor ze is vertrokken. Je deed je uiterste best om ons op te voeden. Alleen zag ik het niet, vandaar toen al die woede. Dus bij deze bied ik jou mijn excuus aan. En hoop dat je het nu kan aanvaarden. Pa, ik zie nog steeds veel verdriet in je ogen. Denk jij nog vaak aan ma? Ik zie er als ik droom. Ik zie er telkens voorbij lopen. Maar mij kan ze niet zien, want ze leeft alleen maar in mijn dromen.

waar ik tegenop kijk. En kijk, begrijp nu dat je je leven met een ander deelt. Je wilde liever leven, zoals we vroeger deden. Maar keuzes waren niet van toepassing, nee. En daarom leven we het leven dat we nu leven. Dit is het heden, pa, heb dit voor jou geschreven. Uit het diep

die tijd. Dus daarom heb ik spijt. Voor al die foute pa, sta ik bij jou in het krijt. En ik hoop dat je me nou begrijpt. En hoop dat je voorlopig nog hier bij ons blijft.

0: de Weekend Vibes. Verschillende sporten, allemaal in oranje. Team NL vertegenwoordigt ons land met trots op het hoogste podium. Onze sporters staan op EK's, WK's en de Spelen. Van korfbal tot karate, van para-atletiek tot zwemmen. Samen strijden ze voor Nederland. Als één team onder de vlag van ons allemaal. Team NL. Onze sporters in oranje.
1: Telefoon kapot? Ook voor reparaties of een nieuwe batterij bezoek je een phonehouse in de buurt.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei.
3: Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot 55% korting op huishoudmiddelen van onder andere Ariel en Finish. En tot 20 euro korting op koptelefoons en oordopjes. Check met Select van bol.com.
4: Bij Stella vind je altijd de beste e-bike tegen de scherpste prijs. Nu e-bikes met voorwielmotor al vanaf €999. En e-bikes met middenmotor al vanaf €1499. Inclusief gratis service aan huis. Benieuwd? Kijk op Stella.nl. Stella Fietsen zet de tijd op 6 uur.

0: Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. Twee vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft twee kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde.
3: DJ's from Mars.
1: Ook voor je internet- en tv-abonnement voor thuis. Ben je bij Phonehouse aan het juiste adres?

0: vibes.
1: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
2: Jij denkt aan...
3: De kaartverkoop begint!
2: Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Onze glasvezel-experts zorgen dat al je apparaten optimaal werken. Zodat jij je zorgeloos kunt richten op die online tickets voor je kleine superfan.
4: Yes, hebbes!
2: Check je aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op XXLNutrition.com. Go beyond your limits.
6: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groente. HelloFresh, hello avondeten.
7: Toen Natalia haar Amazon-pakje opende, werden haar ogen groter en groter. 5 poetstanden en een slimme druksensor. Dit was de elektrische tandenborstel van haar dromen. Voor een lagere prijs dan ze ooit had gedacht. 5 sterren van Natalia. Zoek naar producten met de beste reviews tegen lage prijzen. Begin nu je zoektocht op Amazon.nl.
8: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
9: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Moet je hem gauw in lusten en ook in mitsingen. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
10: Allereen, Siemensstraat 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De rode gebouw.
11: Radio Onstwedde.
12: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
13: DJs from Mars present Mashup Universe. Exclusively on One World Radio.
14: Hello people of tomorrow, we are DJs from Mars. Welcome to this new episode of Mashup Universe exclusively on One World Radio, the sound of Tomorrowland. In the next hour, you're going to listen to the best bootlegs, remixes and mashups we selected and mixed for you this month. Here are the first tracks. Ad Mob vs. Dom Dolla, Tokyo Drift vs. Left to Right, We Dance Mashup and the Jesus and Lasso remix of Alesso Pressure. But first of all, here's the amazing Two Colors remix of Bones by Imagine Dragons. Let's go.
15: Give me some-

0: Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen hij neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25.
1: Radio Ons Twedde.
2: Zometeen op Radio Ons Twedde. Die X-File.
3: Met HelloFresh is het avondeten zo geregeld. Kook verse maaltijden met altijd 200 gram groenten. HelloFresh, hello avondeten.
4: Mooi, hier is Gerard van Allereen. Ik ben er weer. Ik heb een beetje zangles gehad. Ik heb een mooi liedje voor jou, jongens. Mooi hem goud op in lusten en ook in missing. Wie gaan met de trekken Allereen? Wie gaan met de trekken Allereen? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken? Ja, wie gaan met de trekken Allereen?
5: Allereen, Siemensstraße 7 in Reden. 3 kilometer over de grens bij Bellingwolde. De Rode Gebouw.
6: Ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
7: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
8: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
9: Frits! Er is een NL-alert!
10: Stil eens.
9: NL-alert!
10: Oh, er is een NL-alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
8: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer anderen.

0: 20 jaar met mobiele abonnementen. Ongeacht welke provider je hebt. Phonehouse. Jouw verbinding dichtbij.
1: Radio Onstwedde.
2: Welkom bij een nieuw uur.
1: Dit is jouw Hit Radio.
3: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

DX Vibe. Met Black Rascals, Roger Harrison, Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit house-uurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof daar wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Hij ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. Zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit.

waanzinnig nummer, hè, in The X-Vibe. Leon Vinhall en It's Just House of Dupree. En die Dupree, dat is Paris Dupree. Een drag queen in de jaren 80, heel populair in New York. In de ballroom scene zat ze. En dit nummer wat ik net draaide is ook een ode aan die ballroom scene. En die Paris Dupree, die levert ook de voice-over.

0: In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De 2 piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen, in Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Onstwedde.
3: Zometeen op Radio Onstwedde. De Saturday Night Club.

een van de grote hits van dit moment. H. R.M.B. Ja, waarschijnlijk had je dat al door. R.M.B. is natuurlijk de afkorting voor Ring My Bell. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club. Het is editie nummer 290, dames en heren. Nog 10 afleveringen en dan zitten we alweer op 300 uitzendingen. Ja, het gaat echt snel. Nou ja, nogmaals dus van harte welkom bij deze nieuwe aflevering. Het is 6 minuten over 8. Ik hoop dat je een beetje een lekker weekend hebt tot nu toe. Nou, ik zeker wel, want mijn toch wel, naar mijn mening, verdiende vakantie is toch wel lekker begonnen nu. Lekker even 2 weken helemaal niks. Even weer opladen voor, nou ja, ik denk het rest van het jaar. Volgens mij ben ik dan mijn vakantiedagen, hè? Maar goed, niet getreurd. We gaan lekker, in elk geval vanavond, nog een lekkere show van maken. Met onder andere in dit eerste uur de vaste onderdelen, zoals de Club Tip 3, de mashup van deze week ga je ook horen. En ook de Classic Tune straks. Ja, maar goed, ook vaste traditie in dit programma is dat we ook de stapavond met z'n allen weer moeten gaan openen. Ja, de dames staan alweer in de gang om met z'n allen weer te gaan zingen. De jongens natuurlijk ook. Maar goed, de dames zingen ook daadwerkelijk voor dit liedje. Van harte welkom bij dus de Saturday Night Club top 10 uur hier op Groningen.

Tot aan 10 uur hier dus op Groningen 1, waarin we nu doorgaan met... In de Classic Tune hoor je altijd twee ex-nummer 1 hits van de datum van vandaag. In het verleden, ditmaal terug naar 2004 en 2010. Dat doen we met Ozone en de Swedish House Mafia.

Swedish House Mafia en hun grote doorbraak was dit in 2010. Je hoorde One. Het was ook een jaar of 16 geleden alweer dat dit de nummer 1 van Nederland was. De Swedish House Mafia dus met One. En daarvoor uit 2004, ook alweer 22 jaar oud, Ozone en Dragostar Dinte hier op Groningen 1. Want daar luister je nog steeds naar tot de klok van 10 uur met de Saturday Night Club. Met onderweg een nieuwe editie van de mashup van deze week. Nou ja, wat daarin zit, daar hoor je zo meteen zeker meer over. Maar eerst terug naar 2014 met Nico en Vince. Am I Wrong? Hoor je nu hier op

19 minuten over 8 is het inmiddels. Je luistert nog steeds naar de Saturday Night Club, waarin we nu doorgaan met een mashup van deze week. Ja, soms vind je van die pareltjes van YouTube-kanalen waar heel veel leuke mashups op staan. Nou, de bekendste is denk ik wel DJs from Mars. Maar recent ben ik ook een beetje aan het spitten geweest op het internet, gewoon in mijn vrije tijd, weet je wel. En Summit Mashup is ook een leuk YouTube-kanaal. Nou, daar zijn we niet per se heel veel grote mashups online staan. Of nou ja, er zijn wat artiest-mashups. Zo is er een 10 minuten versie van een Calvin Harris mashup, een Martin Garrix mashup. Nou, allemaal dat soort artiesten. Maar in 2022, een van de eerste uploads, is er een mashup geüpload. Tiësto met Red Lights en Cigala met Sweet Lovin'. Nou, los van elkaar waren dat echt best wel bangers van hits. Maar niet getreurd, in de mix klik is ook lekker. Zullen we daar met z'n allen nu gaan luisteren? Je luistert nu naar de Summit Mashup Mix van Red Lights en Sweet Lovin' hier op Groningen 1.

zelfs aan het eind van het jaar een beetje die top 100 lijstjes erbij pakken van dit kalenderjaar. Komt deze daar wel hoog in terecht. Just Hey, Jackstyle en John, nog steeds een hit in Nederland. Jorden, Turn the Lights Off hier op Groningen 1. Zometeen een nieuwe editie van de Club Tip 3. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week ga je horen. Nou ja, van afgelopen vrijdag, want ja. Vrijdag komt veel nieuwe muziek uit. Nou goed, daar hoor je zo meteen meer over. Marlon Rudet komt er ook aan met When the Beat Drops Out. Maar eerst nu terug naar het jaar 2013. Met toch wel deze banger van een hit, Duke Dumont. Je gaat luisteren nu naar Need You 100%. En die hoor je hier uiteraard op Groningen 1.

Het werd helaas in Nederland nooit echt een grote hit. When the beat drops out. Maar hij is te lekker om te laten liggen. Marlon Redette en When the Beat Drops Out. Nog één keer. When the beat drops out. En weg is die. 3 minuten over 8:30. Tijd voor een nieuwe editie van de Club de Drie. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week ga je nu horen hier op Groningen 1. Naar mijn mening dus niet een heel democratisch proces, kunnen we wel zeggen. Maar goed, ik heb wel 3 leuke tips voor je meegenomen. De nummer 1 is een remake van toch wel een heel mooi nummer. Maar goed, ik vind de remix die is gemaakt ook heel lekker. Oordeel zelf straks. Nou, die staat op nummer 1. Ik heb ook nieuwe muziek van M-Key meegenomen. Maar we beginnen met Nederlands trots Maupi. Hij is natuurlijk in Nederland ook doorgebroken met zijn hit Drugs from Amsterdam. Is daar ook een parodie gemaakt van met Drugs from Groningen. Maar goed, Maupi heeft een nieuwe uitgebracht. En die vind ik eigenlijk ook wel qua zijn genre, wat toch een beetje richting de donkere krochten van de dance gaat, best. Ja, vind ik dit dan weer een hele aparte in die categorie. Een leuke afslag vind ik wel. En daarom hoor je hem ook op nummer 3, Maupi. En zijn single heet Just a Little Bit More. Nummer 3.

Wauw, wauw, wauw, wauw. Eén woord, wauw. Wat een masterpiece van Hardwell. Ze hebben toch wel de Google Dolls Classic Iris onder de, op de producertafel gehad, zeg maar. Ik wou operatietafel zeggen, maar ja, dat klinkt ook zo raar. Nee, maar hij is een beetje opnieuw ontleed. En het is gewoon ineens een festivalbanger geworden. Het origineel komt in 1998. En ja, ik vind dit echt fantastisch. Een van de mooiste, ik denk wel ook wel de beste releases van dit jaar nu al, naar mijn mening. Ja, kunnen we eigenlijk nog niet zeggen. Want ja, het jaar is nu pas maar 1/3. Of 2/3 bedoel ik, sorry. De laatste 4 maanden zijn natuurlijk net aangebroken. Maar dit komt van alleen maar in top 10. Dat kunnen we wel zeggen. Op 1, verder niet heel democratisch of zo. Maar goed, je hoort de Iris van Hardwell in samenwerking met Soundrush. Daarvoor op 2, M-Key samen met Tristan Henry en Leaving. En daarvoor op 3, Maupi, Nederlands trots, Just a Little Bit More. Die hoorde je dus op 3 in deze Club Tip 3. Voor meer Club Tip 3 en nog meer drieën, check je natuurlijk de Spotify afspeellijst SNC Club Tip 3 2026. Daar staan alle tracks in die dit jaar in die lijst hebben gestaan. Oh, moet ik wel dit knopje indrukken? Ja. Zometeen One Direction, The Story of My Life. Maar eerst terug naar 2012. Dat doen we met Basto en Again and Again. Die hoor je niet in de Saturday Night Club.

Tijdstone te komen. Jongen, jongen, ik mis gewoon twee platen zo. Dat gebeurt mij ook niet vaak. Vaak heb ik platen te weinig. Maar ja, ik wil even één plaat sowieso draaien in dit uur. Om een beetje goed uit te komen met het nieuws. Moet ik nu even door. Ja, vorige week. Niet vorige week, maar de week daarvoor. Kwam natuurlijk de lang verwachte trailer van GTA 6 uit. Echt fantastisch. Ik heb bijna een half uur met een open mond lopen te kijken. En aan het einde, voordat die capture kwam... This trailer is filmed by a PS5. Kwam deze track daarin voor. Ja, en ik krijg kippenvel van hier tot aan naar weet ik veel Tokio. Maar deze wil ik even volledig draaien. Ildebrook samen met Bob Moses. Wat een banger is dit, joh. Inner Light, hoor je nu hier op Groningen 1.

Moses Inner Light was de één na laatste van dit uur. Want we gaan richting 9 uur. Dat betekent dat het NOS-journaal alweer... dat de man of vrouw wordt de nieuwslezer. De klaar zit in het hockey, want we gaan zo naar het nieuws dus van 9 uur. Wel, niet getreurd, hebben we nog één plaat te gaan voor dit uur. En dat is toch wel de zomerrit van dit jaar. Als toch wel richting de zomerafsluiting gaan we zo. De Bouwsta en Magnetic hoor je tot aan 9 uur. En dan zijn we na 9 uur nog een uur bij je terug. Graag. Tot zo.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar

0: de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Groningen 1, verkeersinformatie.
2: Een flitser is er nog steeds gemeld in ons centgebied op de A7 tussen de grens van Duitsland en de stad Groningen. Op dat traject staat er een flitser op bij hectometerpaaltje 245/2. Ja, mocht je nog een flitser of iets anders hebben gezien op de weg, meld dat natuurlijk via de mobiele app van Flitsmeister.

0: harte welkom bij het tweede uur van de set in de nachtclub voor deze 5 september 2026. We gaan verder met nieuwe muziek van Hugo met Move Into The Sun. En die hoor je uiteraard hier alleen op Groningen 1.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Dougal en Moving to the Sun hoor je aan het begin van dit tweede uur. Van harte welkom bij uur nummer 2 van de Set in de Night Club voor deze dus zaterdagavond 5 september. Ik heb de hele tijd het idee dat ik 5 december hoor te zeggen, maar goed, ja, 5 december is Sinterklaas natuurlijk, maar goed, dat vijfde en geen idee. Ik maakte die associatie eerder vanavond, had ik daarvan, maar goed, niet getreurd. Sinterklaas is nog lang niet, dames en heren, dat duurt nog een maand of 3. Maar goed, tijd gaat wel snel, kunnen we wel zeggen, toch? Het is al, de zomer is eigenlijk aan het afscheid nemen, kunnen we wel zeggen. Alhoewel, ja, de afgelopen week, er zat wel een of twee mooie dagen tussen, kan ik me nog wel herinneren. Maar goed, echt herfstachtig weer krijgen we ook al. Ik kwam, was vanmiddag even een rondje Winschoten aan het lopen en ik zag, het waaide ook gewoon even door dat ik dacht van, dat bestond ook nog dus. Maar goed, ja, leuk om dat weer te merken, dat het toch richting de herfst gaat. Nou, of het ook herfstachtig weer wordt, daar horen we straks meer over in natuurlijk het Groningen 1 weerbericht tegen 9:30. Is dat zoals altijd in dit radioprogramma. Ja, en verder gewoon hele goede muziek onderweg. En wat dacht je in dit komende half uur van Pitbull heb ik in de rij staan. Ook The Script ga je horen. Calvin Harris ga je ook nog horen. Maar we beginnen eerst met muziek uit Duitsland van Robin Schulz samen met Watermat en Take It Slow. Bullet, de remake, ga je nu horen. Ook hier op Groningen 1.

Pitbull samen met Neo, You're the Time of Our Lives. En daarvoor dus Robin Schulz samen met Watermat. En Take It Slow Bullet in de set in de raakclub hier op Groningen 1. Waarin we zometeen gaan doorgaan met een hit van dit moment van... Nou, Talk To You van Another. Die hoor je zometeen. Maar eerst door met muziek van The Script. Deze heb ik al lang niet meer gehoord. If You Could...

Mother en 54 Ultra en Talk To You op Groningen 1, waarin we zometeen Elvis gaan horen. Niet Elvis Presley, maar de comedian met What Does What The Fuck Say. Maar eerst Calvin Harris samen met Tini Tempa. Een banger op je radio van is deze, zeg. Drinking From...

Wait Up. Oh, wat erg dat ik dit aan mijn hoofd ken. Elvis and the Fox. Blijft toch een creatief genie, deze plaat. Echt zo sterk en goed in elkaar gezet. Bizar eigenlijk. Als je erop terugkijkt, dat dit eigenlijk in 2013 uit mijn hoofd volgens mij best wel een grote hit is geweest. In elk geval een van de tracks die ja, toch wel in anno nu viral zou zijn gegaan. Ja, dit is eigenlijk in het online circuit een hele grote hit geworden ook. Maar echt, ja, qua viral, kan me het zelf nog wel herinneren namelijk. Maar goed, dat is echt open verteld. Dat gaan we nou niet doen, daar heb ik echt helemaal geen zin in. In elk geval, zometeen gaan we wel naar het Groningen weerbericht. We gaan eens even kijken of het echt herfst gaat worden. Of dat de zomer een beetje aanhoudt. Ik hoop in elk geval een beetje het laatste. Aangezien ik niet heel vakantie heb. In elk geval eerst Cartoon, Daniel, Levi en Jaya. Dit is On and On.

Cartoon. Yo, de on en on brengt de tijd 2:20. Tijd dus voor. Ik krijg van mij het Groningen 1 weerbericht. Vanavond en vannacht opklaringen aan vernemende wind is ook mogelijk. En ja, her en der kunnen er zelfs mistbanken ontstaan. Met 11 graden als minimum. Morgen is het regelmatig zonnig. Met een zwak tot matige zuidwest tot zuidoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. In de avond en nacht is het vrij helder. Daarbij zijn ook opklaringen en bewolking. En een minimum van 13 tot 16 graden. Maandag laat de zon zich regelmatig zien. En wordt het zelfs 24 tot 26 graden. Dames en heren, de zon komt weer terug. Met een matige tot vrij krachtige zuidoost tot late zuidwestenwind. In de avond en nacht is de kans op een bui en een temperatuursdaling van rond de 15 graden. Dinsdag is het wisselend bewolkt met wat zon en komen er ook buien voor. Het wordt gemiddeld 19 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag komt het ook tot buien en zon. Die is er dan af en toe ook bij. Het wordt 18 of 19 graden. Ja, dus als je vanavond op stap gaat, hou rekening met daarbij ook kans op wat mist. En dat het maandag gewoon nog 26 graden wordt. Dus de nazomer is toch eigenlijk wel begonnen, kunnen we wel zeggen. Je bent weer bijgepraat. Tot zover. Ja, zo is dat. Voor meer weerbericht check je natuurlijk de gloednieuwe Groningen 1 app. Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen. Met nog een half uur te gaan in dit programma. Zometeen Enrique Iglesias, ook Bibi Rexha ga je horen. Maar eerst Benny Benassi. Dit is Cinema op Groningen.

voorspel ik wel een grote hit voor deze twee. Samuel Welten en Russo, je hoorde boom. Ja, toch, ik vind het toch wel lekker als die ineens die boom inkikt. Ja, kan ik toch wel eerlijk over zijn. Goeie plaat, je hoorde Samuel Welten dus samen met Russo. Nieuw op Groningen 1 met boom. Zometeen ook nieuw op Groningen 1. Nou ja, nieuw. Ik heb hem al eerder gedraaid vorige week. Feestje op mijn graf van de Opposites. Maar eerst door dus met Cash. Ja, ik draai hem nu al een paar weken achter elkaar en ik vind hem gewoon niet vervelend. Dus ik neem hem gewoon vanavond weer mee. Deze track staat niet op Spotify. Ook best raar. Anno 2026. Nou ja, hij staat wel deels op Spotify, maar dat is de extended versie. Ik heb gewoon de radio-edit bij me. Die is wel 2 minuten korter, maar ik vind hem stiekem toch wel wat lekkerder. We gaan luisteren naar Cash en...

Opposites ken je natuurlijk normaal eigenlijk van hun grote beukers van toch wel festival tracks. Maar ja, dit is hun eerste toch wel semi-pop-rock alternatief-achtig liedje. En als je naar de boodschap luistert, is die heel erg mooi. De Opposites is een feestje op mijn graf. En daarvoor Cash Cash, Michael Jackson, The Beat Goes On. Ook hier in de Saturday Night Club zometeen. En BB Rexha, maar we gaan eens met z'n allen pingpongen. Annick Iglesias en Do You Know. Dat zei ik al, de pingpongzang. Hier op Groningen 1. Daar luister je nog steeds naar.

De ene laatste van vanavond is toch wel een beetje ravend richting het einde van dit radioprogramma. Oh, Charlotte de Witte, de Queen of Techno. One Mind. Famina Kaba. Oh, Kemina Kamina Kaba. Best in fact.

Heerlijk. Onvervalste techno in de 17e nightclub. Charlotte de Witt en One Mind samen met Amelie Lenz. Ik weet dat ik op de terugweg nou, toch even haar album gaan luisteren. Nou, dan moet ik toch wel uitkijken op de weg. Want dan ga je toch spontaan 180 verrijden. Nee, dames en heren, dat ga ik zeker niet doen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Set in de Naclub. Volgende week, zaterdag, is er weer een nieuwe uitzending. Maar niet getreurd. Morgenavond om 8 uur ben ik er gewoon weer. Want dan presenteer ik de enige echte Radio Bingo. Nou, in elk geval bedankt voor het luisteren. Misschien tot morgen. En anders tot aan volgende week. We gaan eruit met Joshua Quain en Love Don't Cost a Thing. Tot morgen en anders.

0: gesode middag.
1: Het is nu 10:00.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog.

In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de

0: gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overassel door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25. En dat was het nieuws op 538.
1: Zit je vast aan internet van toen? Langzaam, duur? En wil je internet van nu? Sneller, voor minder? Kies dan voor glasvezel van Delta. Nu 1 gig glasvezel de eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. Check jouw deal op delta.nl.
2: Radio Ons Twedde.
3: Zometeen op Radio Ons Twedde. Old but gold.
4: Hey radioluisteraar, de Dumpert-app is vernieuwd.
5: Wat is dit, hè?
4: Je kunt nu lekker swipen tussen filmpjes.
5: What the fuck?
4: Is je video al voorbij, maar ben je nog niet klaar om te vegen?
5: Nee.
4: Swipe.
5: What?
4: Volgende video. Probeer het nu zelf en download de Dumpert-app. Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de playlist in het menu.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, je behaalt je doelen samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit sportvoeding, trainingsaccessoires en meer op xxlnutrition.com. Go beyond your limits.
7: De ultieme verleiding wacht op u. Meld u vandaag nog aan op ondeugenddaten.nl en laat de vonken overslaan. Nu met 50% korting.
8: Radio.

0: Welk condoom past het best bij jou? Condoom.nl heeft het grootste assortiment. Kijk voor condooms en meer op condoom.nl.
1: Omdat ieder mens andere zorg nodig heeft, bieden we bij BNU meer. Zoals meer persoonlijke aandacht met het BNU inloopspreekuur. En meer online gemak met Mijn BNU. Dat maakt BNU meer dan een apotheek. BNU. Ieder mens andere zorg.
2: Hey Adela.
3: Ik viel natuurlijk altijd op hele dikke
4: BMW.
5: Dat zijn heel wat knetter.
6: Ik word helemaal wak.
7: Ik wil kaart.
8: Nou, je hebt de verkeerde kaart.
6: Wat?
9: Oh nee, toch niet.
6: Hier. Yeah.
1: Dumpert.nl.
10: Ja, dat is mijn merk.
11: Radio Ons Twedde. Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio.
12: Yes, clubbers from around the globe, hello and welcome. My name is Crosswell and this is a brand new volume of my weekly DJ show, Old But Gold, your home of classic electronic dance music. And this week I got for you music from the past, music by Shapov, Stadium X, M35, Steve Aoki, Headhunter, Sebastian Drums, Rob and Jack, Nick Martin, Tujamo. We got also music from Mike Candy's Glass, Justin Bieber, and The Jump Smokers remixing his song Love Yourself, Calvin Harris, and Example, one of my favorite classics of all the time, will be coming back from 2012. Next is Waiting from Oliver Hildens and Throttle. But right now we're going to kick it off with David Guetta featuring Sia and Fetty Wap, Bang My Head remixed by Robin Schulz. I love this deep house remix. Guys, if you're on Mixcloud, make sure to follow me there, and if you can afford to, go and subscribe to my Mixcloud select page and you'll be able to listen to this show and the upcoming mixes few days exclusively before the world. Now just level up the volume and enjoy.
13: I was born

Let me see you jump around. Move to the south, take it up.